0: Zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in

0: Unie werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijne. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal.

0: maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl.

0: speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Wij zijn één Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Wij zijn één Achterhoek.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
3: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes.

0: gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
1: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
11: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro.

0: Per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Feels Like Heaven, Fiction Factory. En daarmee openden we een nieuwe aflevering van Zomaar dan Zaterdag. Het is 26 september. Ik ben Herbert. Natuurlijk weer de leukste muziek ook op deze zaterdagochtend hier bij 1 Achterhoek. Met zo dadelijk Marcel de Groot. Pepsi en Shirley, maar hier is George Ezra en Anyone for You.

Mag ik naar je kijken in het volle licht? Is het al licht? Ja, het is bijna, wat zou ik zeggen, 9:15. Dus dan mag het ook al wel licht zijn op deze zaterdagochtend. Marcel de Groot hier bij 1 Achterhoek. En van Marcel gaan we naar En Vogue. My Love.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Vanaf oktober zullen waarschijnlijk weer hordes Nederlanders over de grens tanken voor de goedkopere prijzen. Voor Nederlandse pomphouders breekt een moeilijke periode aan, omdat ze worden beconcurreerd door een overheid. De Duitse regering wil consumenten tegemoetkomen voor sterk gestegen brandstofprijzen. Wekelijks sporten is iets anders dan voldoende bewegen, volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad. Voor volwassenen is dat minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen, plus 2 keer per week activiteiten voor spieren en botten. De cijfers komen uit FitIndex, het nieuwe online systeem van het Mulier Instituut en VSG, dat woensdag 23 september online kwam. In Oost-Gelre sporten 607 van de 1000 volwassenen wekelijks. En na de brand bij voormalig afvalverwerker Complexie in Dinxperlo is ongeveer 900 kuub rioolwater afgepompt en tijdelijk opgeslagen in een messilo. De brandweer gebruikte 50 minuten water uit het met PFAS vervuilde Blauwe Meer voor brandbestrijding. Waterschap Rijn en IJssel sloot de riool na de zuivering omdat deze PFAS niet kan verwijderen. De werkzaamheden waren woensdagochtend rond 10 uur afgerond. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1-8.

Uit zijn rijke oeuvre. Robert Palmer hier bij 1 Achterhoek. Mercy, Mercy Me. Het is 9:30 geweest. Regennieuws gehoord. Meer nieuws vind je op onze website www.1achterhoek.nl. En luister naar Coldplay. Flags.

Een mooi, heel divers trio hoorde je hierbij in Achterhoek. Coldplay Flex, een albumtrack die je niet zo heel vaak hoort hierbij in Achterhoek. Michelle Gale, Sweetness en als laatste een onvervalste Nederlandstalige klassieker hierbij in Achterhoek. Sammy, Ramses Shaffi was dat bij Zomaar aan Zaterdag. En van Ramses gaan we naar Prince, natuurlijk. Sign of the Times.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benach.

Wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com. Wij zijn 1-8.

Heerlijk wakker worden zo op deze zaterdagochtend 26 september... met de Rolling Stones' Jumping Jack Flash. En daarmee begonnen we uur 2 van Zomaar een Zaterdag... met natuurlijk dadelijk een plaat van ABBA. Daarvoor nog Shepherd en de Greg Inn Band. Maar hier is luister naar een mooie artiest. Mooie muziek maakt deze man, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: En na Teddy Swims en de Crack In Band was het tijd voor de Australische band Shepherd. Uit hun rijtje van hits was dit Coming Home. Dit moment scoren ze niet zoveel hits. Alhoewel ze wel veel muziek uitbrengen. Laten we hopen dat daar eens een keer een mooi plaatje tussen zit. Kunnen we draaien hierbij. Zomaar een zaterdag.
1: Eén Achterhoek is in de hele Achterhoek te ontvangen via de FM. Maar ook via DAB+.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams.
1: Eén Achterhoek. De beste muziek.
2: Eén Achterhoek.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
3: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
4: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
3: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
4: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
5: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Verenigingen en stichtingen in de Achterhoek krijgen geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Verenigingen en stichtingen in de Achterhoek krijgen komende jaarwisseling geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. De burgemeesters van de 8 Achterhoekse gemeenten besloten gezamenlijk geen uitzonderingen toe te staan op het landelijke vuurwerkverbod. De gemeenten wijzen op beperkte mogelijkheden voor toezicht en te grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. Na de jaarwisseling wordt het beleid geëvalueerd. In oktober is de herfstvakantie. Reizigers doen er goed aan tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Ook kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Voor een paspoort tot en met 17 jaar en een identiteitskaart tot en met 11 jaar is toestemming van alle gezaghebbenden nodig. Vanaf 12 jaar kan een kind zelf een identiteitskaart aanvragen. Een minderjarige jongen uit Oost-Gelre is aangehouden voor een beroving en poging daartoe in Groenlo, waarbij twee vrouwen met een mes werden bedreigd. De politie kreeg gisteravond rond 9 uur een eerste melding. Terwijl ze sprak met de vrouw kwam een tweede melding binnen. De politie verspreidde een burgernetbericht en kon enkele uren later de verdachte aanhouden. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Wij zijn één Achterhoek.

0: Ja, ik doe het er soms een beetje om bij het programma dat Zomaar een Zaterdag heet. Een geaandachtig luisteraar heeft misschien op kunnen merken dat we die plaat ook vorige week al hadden, maar dan in de originele versie van Mark Cohn uit 1991. 4 jaar later bracht deze dame het opnieuw uit als een cover en was er ook zeer succesvol mee. Cher en Walking in Memphis. En daarmee kwamen we halverwege het programma dat Zomaar een Zaterdag heet, met zo dadelijk Alesso, Words samen met Sarah Larson, maar eerst Bruce Springsteen en deze man, Marco Borsato.
1: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Alesso was dat hier bij Zomaar een Zaterdag, samen met een zeer succesvolle samenwerking in de persoon van Zara Larsson. Words hierbij, de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu tijd voor een jaren 80 plaat. Timex Social Club en Rumours.

0: the end.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam, ga

0: Co en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
8: Wij zijn 1 Achterhoek.

U3 van zomaar een zaterdag begonnen we met de Culture Club. En Karma Chameleon. En nu gaan we kleur bekennen. Doen we in de vorm van snelle...

Na Snelle en Eddy Grant met I Don't Wanna Dance was het de beurt aan Taylor Swift. Ja, zijn er nog nieuwsfeiten te noemen? Genoeg, denk ik, maar we blaten het even bij muziek op deze zaterdagmorgen. Elizabeth Taylor hoorde je hierbij. Zomaar een zaterdag. Van Taylor naar Michael. Here's another part of me.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Vanaf oktober zullen waarschijnlijk weer hordes Nederlanders over de grens tanken voor de goedkopere prijzen. Voor Nederlandse pomphouders breekt een moeilijke periode aan, omdat ze worden beconcurreerd door een overheid. De Duitse regering wil consumenten tegemoetkomen voor sterk gestegen brandstofprijzen. Wekelijks sporten is iets anders dan voldoende bewegen, volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad. Voor volwassenen is dat minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen, plus 2 keer per week activiteiten voor spieren en botten. De cijfers komen uit FIT-Index, het nieuwe online systeem van het Mulier Instituut en VSG, dat woensdag 23 september online kwam. In Oost-Gelre sporten 607 van de 1000 volwassenen wekelijks. En na de brand bij voormalig afvalverwerker Complexie in Dinxperlo is ongeveer 900 kuub rioolwater afgepompt en tijdelijk opgeslagen in een messilo. De brandweer gebruikte 50 minuten water uit het met PFAS vervuilde Blauwe Meer voor brandbestrijding. Waterschap Rijn en IJssel sloot de riool na de zuivering omdat deze PFAS niet kan verwijderen. De werkzaamheden waren woensdagochtend rond 10 uur afgerond. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

heerlijk jaren 80 muziek hier bij 1-8-hoek in de vorm van Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun. Hebben we zeker hier bij 1-8-hoek als begin van het laatste half uurtje, zomaar aan zaterdag. Met onderweg Bruno Mars en Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. We gaan luisteren naar Nick en Simon. Open je hart.

I Just Might, zong de zeer succesvolle Bruno Mars hier bij 1 Achterhoek. Bruno Mars kunnen we denk ik wel in één adem noemen met de volgende artiest, Usher. And yeah!

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06 24 100 624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
0: Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist.

0: Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Wij zijn

Kind of Magic van het gelijknamige album. En daarbij, het was ook een onderdeel van de soundtrack van de film Highlander, waarvoor Queen de muziek mocht schrijven. En in dit geval was het dan Roger Taylor. Nu verder met muziek van eigen bodem. Dit is Peter Koelewijn en je wordt oude papa.

zover hun. En muziek van eigen bodem daarvoor. Je wordt Peter Boerewijn en je wordt oude mama. In XS, Need You Tonight, komt er zo meteen aan. Gevolgd door een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van half 1. Maar nu eerst Ella Langley en Choosing Texas.

0: let you know you're one of my kind.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
3: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Verenigingen en stichtingen in de Achterhoek krijgen geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Verenigingen en stichtingen in de Achterhoek krijgen komende jaarwisseling geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. De burgemeesters van de 8 Achterhoekse gemeenten besloten gezamenlijk geen uitzonderingen toe te staan op het landelijke vuurwerkverbod. De gemeenten wijzen op beperkte mogelijkheden voor toezicht en te grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. Na de jaarwisseling wordt het beleid geëvalueerd. In oktober is de herfstvakantie. Reizigers doen er goed aan tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Ook kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Voor een paspoort tot en met 17 jaar en een identiteitskaart tot en met 11 jaar is toestemming van alle gezaghebbenden nodig. Vanaf 12 jaar kan een kind zelf een identiteitskaart aanvragen. Een minderjarige jongen uit Oost-Gelre is aangehouden voor een beroving en poging daartoe in Groenlo, waarbij twee vrouwen met een mes werden bedreigd. De politie kreeg gisteravond rond 9 uur een eerste melding. Terwijl ze sprak met de vrouw, kwam een tweede melding binnen. De politie verspreidde een burgernetbericht en kon enkele uren later de verdachte aanhouden. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

PhD en I Wanna Let You Down. En daarvoor kreeg je een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van 12:30. Wil je de berichten nog een keertje nalezen? Dat kan op onze website 1achterhoek.nl.

Pleinorkest en Over de Muur. Oorspronkelijk kwam deze single uit de 1983, maar na november 1989, het vallen van de muur, kwam die opnieuw in de belangstelling. Eén achterhoek met nu de Four Seasons.

Dua Lipa en de Hallucinate. Ja, en de hallucinaties, ze kunnen op alle zintuigen betrekking hebben. Je hoort dingen, je proeft ze, je ziet ze, voelt of ruikt ze misschien wel, maar die eigenlijk in de buitenwereld niet voorkomen. Nou, dat is eigenlijk in het kort, hè? Eén Achterhoek met Robin Beck, First Time.

Jonas Blue en Edge of Desire. En daarvoor ook nog The First Time van Robin Beck. Zometeen King van Years and Years. Daarmee gaan we het uur afsluiten. Gevolgd door de reclames. Het landelijk nieuws van 1 uur. En daarna het vervolg van ditzelfde programma. Nu eerst nog ABC. Dit is Poison Arrow.

0: Lifting Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rensing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.

0: hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Wij zijn 1-8.

Level 42 en Guaranteed aan het begin van deel 2 van Peter in de Eter. Nog steeds zaterdagmiddag, de laatste zaterdag alweer van september. 26 september 2026. Met nu op de radio, Summer. And my body isn't ready.

Betcha Boys and the Opportunities. En één tekst in deze single is misschien ook wel de inspiratie geweest voor televisiemakers om daar een programma van te maken. I've got the brains and you've got the looks. Ja, en toen kwam het programma The Beauty and the Brains. Met een paar mooie dames en een paar zeer slimme heren. Beetje van die computer nerds, zeg maar.

Meesy. En zonder jou, of moeten we het gaan maken, Erik Meesy zonder Toontje Lager. Nou ja, het laatste misschien ook wel, na die ruzies die hij destijds heeft gehad. Maar tegenwoordig treedt hij wel weer op met Toontje Lager. Weliswaar met een andere bezetting. Ja, deze plaat heeft eigenlijk geen introductie nodig. Phil Collins, Another Day.

0: 1 Achterhoek. De beste muziek. 1 Achterhoek.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het besluit van Duitsland om de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter te verlagen valt goed bij tankende automobilisten aan de grens. Vanaf oktober zullen waarschijnlijk weer hordes Nederlanders over de grens tanken voor de goedkopere prijzen. Voor Nederlandse pomphouders breekt een moeilijke periode aan, omdat ze worden beconcurreerd door een overheid. De Duitse regering wil consumenten tegemoetkomen voor sterk gestegen brandstofprijzen. Wekelijks sporten is iets anders dan voldoende bewegen, volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad. Voor volwassenen is dat minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen, plus 2 keer per week activiteiten voor spieren en botten. De cijfers komen uit FIT-index, het nieuwe online systeem van het Mulier Instituut en VSG, dat woensdag 23 september online kwam. In Oost-Gelre sporten 607 van de 1000 volwassenen wekelijks. En na de brand bij voormalig afvalverwerker Complexie in Dinxperlo is ongeveer 900 kuub rioolwater afgepompt en tijdelijk opgeslagen in een messilo. De brandweer gebruikte 50 minuten water uit het met PFAS vervuilde Blauwe Meer voor brandbestrijding. Waterschap Rijn en IJssel sloot de rioolwaterzuivering omdat deze PFAS niet kan verwijderen. De werkzaamheden waren woensdagochtend rond 10 uur afgerond. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

begin van het laatste half uur van Peter in de Eter. Met onder andere nog muziek in willekeurige volgorde van Ilse de Lange, Madonna komt nog voorbij, The Police en Supertramp. Maar nu eerst de muziek van The Real Thing. Dit is You to Me.

Halverwege Suzanne en Freek, de muzikale hekkensluiter uit het Donkje van Drie. Daarvoor The Police en Roxanne. En we starten met The Real Thing en You to Me Are Everything. Zometeen Madonna, Jump. Maar nu eerst Supertramp. Dit is Take the Long Way Home.

Ilse de Lange en Changes. En daarmee de ene laatste plaat voor deze aflevering van Peter en Dater. Uiteraard, volgende week zaterdag, even na 12 uur, is het wederom een kerstbessen. Voor vandaag laat ik je achter met de muziek van Cara Emerald en

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
3: Wittesmit.nl.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden.

0: Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Wij zijn 1-8.

Welkom bij Achterhoek Actueel op de regionale zender 1 Achterhoek. En wij begonnen in 1979 met The Neck en My Sharona. Onthoud deze naam, The Neck. Mocht het eens een keer zijn dat je met een quizje bezig bent of hitster of noem maar op. Je hoort My Sharona. De meesten weten niet wie dan die band is. Maar in dit geval het is dus The Neck en het jaartal 1979. Wat hebben wij vanmiddag allemaal in Achterhoek Actueel? Henry Walterbos is hier in de studio aanwezig. Onze grootste grootheer in de dialecttaal is hier. En hij gaat met mij praten over zijn muzikale uitspattingen, zijn teksten in het dialect. En waar haalt hij die inspiratie vandaan? Kortom, dat wordt een heel fijn dialectblokje. Want ja, we gaan dat natuurlijk in het Neder-Saksisch doen. En we proberen met een half drie, iets over half drie, zeg maar 3:10, contact te leggen met Hetty Klinkhamer van Dru Industriepark. En met haar gaan we het hebben over de agenda van het popzaaltje. Maar eerst gaan we naar Knalput en Roomse Herrie, de Members en Jan Kolkman.

0: blijft geweldig, hoor, niet, Henry? Om dit te aan, uw eigen tekst.
1: Ja, heel bijzonder. En dan zeker ook nog gezongen en gespeeld door twee van mijn muzikale helden. Wel. Tim Ebbers, kom ik daar allemaal op terug. En Jan Kolopman natuurlijk, een van de oprichters en oervaders ook van Normaal.
0: Nou, dat bedoel ik wel even. En dan, is dat, en dan hebben we dus gewoon over muzikale uitspatting. In zoverre muzikale uitspatting, ook textuele uitspatting. Want je hebt zo af en toe ga je naar zo'n brainwave. En dan begin je teksten te schrijven. En op de een of andere manier werd die door een verbindende factor in te gooien dat iedereen zich er wel in kan herkennen.
1: Ja, nou goed, soms, je bedenkt wat. En als je het dan maar opschrijft, ben je er meteen vanaf. Maar goed, dit was de Roomse Herrie. Is natuurlijk een verhaal apart. Ik zit natuurlijk al heel lang in de stichting Burenplicht. Met een aantal mensen nu het Grollen leggen voor. De voormalige gemeente Grollen leggen voor. Waardoor we ook Sjoerd, Marievelde, alles bejaard natuurlijk. En er zit heel veel muziek zitten, muzikaal talent. Over een stille Achterhoek. Maar toen, dat was natuurlijk toen altijd een beetje een katholieke enclave was daar een beetje. En het rijke Roomse leven. Ja goed, we hebben er ooit begonnen. Nou, de popmuziek in kaart bracht. En van die hele gemeente. En nou goed, dat betekent een popreunie dan. Een goed popboek in de bracht. Wat nog steeds veel lezen wordt. En
0: naslagwerk
1: wordt gebruikt. Nou ja, je werkt. Ik heb het toen met de bracht. En een paar keer reunie gehad. En goed, de laatste keer was nog 2 jaar geleden geloof ik. En toen heb ik gewoon een nummer bedacht. Ik denk, goh, Roomse Herrie, dat moet toch eigenlijk wel ook een eigen soundtrack hebben. Een eigen nummer. En nou ja, Roomse Herrie, dat steed ook voor, nou ja, een speakerjes gedaan. Toen check bovenin. Nou goed, ik zag heel veel in cafés, Elvelu, weet je wel. Muzikanten zag ik in oefenen komen. Als speakerjes gedaan, zo'n faalding, weet je wel.
0: Ja, de check bovenin.
1: Weet je wel, stond ook allemaal blauw van een damp.
0: Ja.
1: Weet je wel. En dan vaak was bij Café de Zaak. En dan stond die knalput op tafel. Ja, ik bedoel, dat vind ik kicken.
0: 1 en 1 is 2 op dat moment. Maar
1: oh,
0: ja. Wat verband ervan is, Henry? Kijk, je vertelt hier nou zo mooi over, maar het is eigenlijk helemaal niet uw werk. Je doet het compleet van anders.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik werk in zekernis, in de afdeling logistiek.
0: Dat dus. Ja. Ja, het is ook een heel logistiek verhaal dat je dan dit gaat doen. Dus
1: ja,
0: maar
1: ik wil ook, ja goed, ik heb altijd, altijd in de... Laat ik zo zeggen, in productie en zo werkt. Ik was dan van onsterfelijk. Ik mocht niet deurleren van mijn vader, maar ik moest gewoon aan het werk. En ontwikkelen hoe. En dan heb je misschien dingetjes die op een gegeven moment boven kon drijven. Ik bedoel, mijn hart niet dat toen nooit gezegd dat ik ooit zou gaan schrijven. Waar ik vroeger aan te scurren van had, was dan schrijven.
0: Ja, stom is dat dan eigenlijk.
1: Ja, misschien is de typemachine wel meer redding geweest. Want ik had een haarrapport, een handschrift. Dus ik zat al in de 2e klas op een strafbankje. Omdat je een kopieel of rechtveur hoe. Gewoon hetzelfde.
0: Het was net of je een steen hoest schreven, maar zo'n dokter zijn.
1: Hier gelieven, zeg maar.
0: Ja,
1: dus maar heel apart. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gedachten. En misschien toen met de typemachine en later met de computer. Nou goed, dan kiet je een beetje gevuld bij en dan schreef je dingetjes op. Ja goed, dat vertelt me. Ik bedoel, iedereen heeft zien, misschien zien verborgen dingetjes en die gewoon dingen ontwikkelen. En ik doe niet iets leuk vinden of zo, als dat anderen dat leuk vindt. God, vind ik dat leuk.
0: Ja, en dat is wel het mooiste. Maar dat is eigenlijk ook een beetje het, wat je tegenwoordig hoort hier in Nederland, maar zeker hier in de Achterhoek. De muzikanten die door zit, die hebben plezier in het maken van muziek. En als een ander het mooi vindt, dan is het voor hun eindelijk al geslaagd. Want je moet tegenwoordig moet je al van beste huizen komen, wil je toch nationaal of internationaal doorbreken. Dat is gewoon een feit. Maar je er maar een beetje een plezier aan kunt beleven, dat anderen het plezier aan uw muziek en uw teksten hebben. Dan is het eindelijk al geslaagd.
1: Ja, maar door beginnen met. Al begin met plezier en passie en alles. En ja, ik kan er onmiddellijk van genieten. En ik vind het geluk en mooie dingen, het zit in kleine dingen. Maar ik kijk zo veel te wit, maar dan vergeet je wat er recht voor uw neus gebeurt.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo zonde, weet je wel.
0: Ja.
1: En soms dan zie je iets, god, ik weet gelijk wel eens een boog overschreven was. Dan word ik als lyrisch van, dan word ik een klein bleek kind zien. Dan word ik heel bleef van. Die truimt waar in de ogen, weet je wel. En, zeker in deze tijd, man, die maakt me allemaal zo moeilijk. En er gebeurt zoveel mooie dingen, zo'n soort dit bij
0: u. Precies, precies. En dat kun je nu teksten regelmatig noveren. Wie hoort er echt even zo'n klein half uur, kan grote ballen even over babbelen. Ik heb er nog één, Klaus, want we hadden net over Tim Ebbers. Tim Ebbers is een beetje een rode draad sowieso bij jou in muzikale gebeuren. Natuurlijk bekend van de kracht.
1: Ja.
0: Sandra van Rijs, ook een persoon Die ook van uw teksten hebben gedaan. Ja. Volgens mij Oostenwind kunnen we ook van uw naam
1: zeggen. Ja, Veurjaarszonne.
0: Veurjaarszonne. Maar, ik heb er een klaarstaan, je kunt metkijken. Dat heeft ze volgens mij bij Sandra Achterthuis opgenomen.
1: Klopt.
0: En hij bleef gewoon geweldig. Ik heb even het gebabbelde notoor eraf gehaald. Het begint meteen met het kloppen op de body van de gitaar van Tim. En dan kun je genieten van ik hoor hier. Want wie hoort gewoon allemaal gewoon tot in de achterhoek, toch?
1: Ja, maar ik vind in feite, even heel kort. Ik heb natuurlijk, ik ben begonnen met direct tekst over grollen. Ik ben natuurlijk een grolse, maar ik ben ook een hele erg pure en een achterhoek. Waar ik helemaal gek van ben, van de achterhoek. Dat is me echt nauw aan het hart. Dat is gewoon dit is mijn gebied, dit is mijn volk. Weet je wel, maar je kunt er ook bedenken over Limburg of Groningen. Dat je het gevoel krijgt van, mooi, ik hoor hier. Weet je wel, dan gooi we hem in bouwen en dan werd aan dit.
0: Door wat je thuis hoort.
1: Ja.
0: Gewoon naar Rusland.
1: Mooi.

0: Timmerbos en Sandra van Rijs. Ik hoor hier een opname van een video die op YouTube te bekijken is. Gemaakt door Paul van Druten. Ook ene wie ja, natuurlijk als Aschrolsen ook daar een hele bult in heeft te doen. En neem ik zoveel opnames van allerlei talenten hier in de regio. Ja, Henry, Walterbos nog steeds hier in de studio. Ook dit komt dus weer van, oh, en net waar we in de bluxen hier voor zijn van, ja, je hoort door waar je zelf thuis voelt. Dat is eigenlijk de essentie van ik hoor hier. En of het dan nu in Limburg is, of in Friesland, of in het Westenlandland, door waar je thuis voelt, dan kun je zeggen van, ik hoor hier.
1: Ja, dat is wel een heel gevoel.
0: Ja, dat lijkt me wel. Ik vind het gewoon prettig om te luisteren. En nou ja, we kennen elkaar al wel langer. En we hebben vaak gezegd over het talent wat hier in de regio rondloopt. En die teksten van ja, je gaat zelf wel aan. Iets zullen ze best wel, zoals links en rechts aan een of ander bandje of een artiest willen we zeggen. Maar dus, ik heb hier een tekst, kijk maar verder mee door. De mine tekst, maar maak er maar wat mee. Maar om er mee te blijven dan leuren, dat is ook niet aan hoe besteed dan, toch?
1: Nee, dat wordt wel eens een beetje sneu.
0: Ja, precies.
1: Ik heb dat wel eens een keer, als hij nu stuurt, weet je wel, een keertje. Maar dat voelt me ongemakkelijk bij. Ben je eerst al voor even een knop drukt, dan denk je van mag het waardoor. Ben je denk ik gewoon vanzelf dat iemand die het leuk vindt. Ja. Ik heb toen ook een paar teksten geschreven dat voor Sandra van Rijs. Dat kwam trouwens uit dit nummer Ik Heur Hier Voort. Toen die Sandra waren, weet je wat, ik verbeeld me niks. Ik schreef gewoon in de gedachten op en dan, ja. Een ander leuk vindt is leuk. Nou, Tim Evans heeft toch fantastische muziek opgemaakt. Tim vind ik dezelfde allerbeste zanger en artiest van Nederland. Tim is geloofwaardig in het dialect, in het Nederlands en in het Engels. Want je kan ook fantastisch Tom Petty spullen en Crowded House en zoveel dingetjes meer. Dus dat vind ik waanzinnig. Ik mag zien de veters nog niet strikken. Ik vind het fantastisch. Je mag heel veel dingetjes maken voor de grootste carnaval. Worden niet van die 13 in dozijn la la la liedjes, weet je wel. Het inhoud vinden we dan zelf. Omdat je er zelf gevoel bij hebt. Maar goed, wat ik toen al zei. Die gevul op die grollen heb ik ook in de Achterhoek. Ja. En ik heb geloof ik van deze tekst heb ik een paar dingen allemaal passen. Een paar kleine dingen. En dan is het gewoon een Achterhoekse tekst. En voordat Sandra daardoor werd, die zegt Sandra, goh, wat een leuke tekst. En toen benaderen ze mee of ik op het nummer van Restless Wind van Alan Gascoigne ook een tekst wil schrijven.
0: Ja.
1: En heb ik toen de tekst opgeschreven van Austin Wind.
0: Ja, en dat is dus weer, en daar kwam ook dan Paul van Druten mee. Ja. Paul had natuurlijk Paul's Kitchen, samen met Ellen, waar ze ook regelmatig hier de talenten uit het oosten van het land bij hem in de keuken aan.
1: Ja, zeker. Ik ben ook een paar keer bij Paul. Ik ken Paul al heel lang, omdat je nog bepaalde wezens als je familie hebt. Ja, Paul Kubbegrol en wonen leggen voren. Maar ik vind het prachtig hoe Paul dingetjes doet en Mac. We hebben ook voor heel veel bandjes punt. Het gek met hem, die opnames die er punt. Ja, sommigen die denken, oh, hij weer met zijn ding. Maar ik vind toch, vooral positief kijk ik ernaar. En Paul heeft ook wel heel veel in betekend. En ik heb ook al een paar keer gebruik gemaakt van Paul. Weet je wel, ik hier als je een opname maakt van dat
0: de Oostenwind is live hier gespeeld.
1: Even zeker.
0: Ja.
1: En Paul dan een video van hem maakt, de tekst erom, dat Leu met kunt lezen. Oh, Veu Jan Sunne. Dat is een tekst die ik schreef. En heeft Sandra zelf muziek opgemaakt, samen met Hans Venneman, geloof ik. En daar heeft Paul een paar AI-tekeningen bij gemaakt, tekstronde. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En
0: zo kreeg het vorm. En ja. Nu neem je al een paar AI-tekeningetjes. Maar nu is het dus zo. Zo'n folio, net wij zeggen, en dan wordt er zieligheid aan op een gegeven moment met die tekstronde. En nu heb hij natuurlijk van allerlei van die AI-machines die je dan door B kunt helpen. Nu is het. Het is een heel gevaarlijk gebied waar we ons even nog op gaan begeven, want AI kan ook heel verkeerd gebruikt worden, zeker in de muziekindustrie, want er wordt op een gegeven moment muziek gemaakt en er wordt bij bekende artiesten op hun playlist gehoord, als zijnde van dat hebben we gemaakt, er wordt benaderd en dat is niet zo. Maar ik gebruik de AI om eventueel hoe teksten een bepaalde lading extra te geven. Hoe klinkt het dan met bepaalde muziek? Je hebt er een idee van, je geeft dat in de machine in. En dan kun je een liedje nu rollen. Nou, aanleiding van de tekst. Je stuurt, of nou zo zeggen, je posten er op een gegeven moment in. En je denkt, hè, hoor ik dat nog gehoord? Het zal maar zo kunnen zijn dat het een soort, ja, het zal Tim kunnen zijn. Qua stem. Dat is het eerste wat ik al zei toen ik belde.
1: Dat klopt.
0: Nou is het dat niet. Het is een AI-gegenereerde stem. Maar het is wel dat het hoe tekst is. En het is dialect. En het klunk als een kluksken. Dat mag zijn.
1: Nou ja, goed, ik, wat ik al zeg, ik, maar goed, ik schrijf teksten. En ik wil niet iedere keer Tim doen met lastig vallen, alsof we gewoon keuren wat met en zo. Van, maar ik vind muziek kreeg, of teksten kreeg vaak soms nog meer lading door de juiste muziek eronder. En misschien ook nog met een bepaald stemgeluid. Nou, Tim is door ja, het ultieme voorbeeld van, maar dan moet er natuurlijk veel meer. Ik ben ook ontzettend fan van Gerard van Maasakkers en de rustige nummers van Bukkers. De rustige nummers van Normaal vind ik mooi.
0: En Henry Velling is net zo neer.
1: Ja, dus ja. Fantastisch. En daar ben ik wel fan van. En hoe dat wil ik ook alweer zeggen? Oh ja, dus op een gegeven moment, ik heb teksten, op een gegeven moment gewoon meer teksten maken. Elk gewoon domme in de kop zitten en denk dat ik heb het opschrijven. Ik die wel leuk in de kop. En soms komt er weer denk ik, goh, best wel grappig, of misschien best wel leuk. En nou goed, er kwam daar op mijn pad aan AI. Ik ben elk helemaal geen verstander van AI. Ik vind het levensgevaarlijk zelfs.
0: Ja.
1: En ik heb er ook nul verstand van. Maar goed, ik ben niet muzikaal. Ik ben zelf amuzikaal. Ja, maar ik heb ooit een keer een gitaar gehad. Ik ben nooit weggekomen dan één keer dingen uitpakken en inpakken. Met een snaar knappen.
0: Yeah.
1: We hebben ook geen geduld voor. He, dus toen kwam er iets op mijn pad. Heel toevallig zo. Ik weet net zo heet. Schoen of zo geloof ik. En iemand met er één keer verdoren. Nou, gooi een dialecttekst erin. En dan gooi je een beetje aan het prutsen. En dan komt er wat uit. Ik denk, goh, wat verrassend eigenlijk.
0: Yeah.
1: Maar ik voelde me ook ongemakkelijk bij. Want er is niks mooier dan echte zangers, zangeressen, bandjes, muziek, muziekinstrumenten. Dus laat er alsjeblieft geen misverstanden op bestaan. Maar ik gebruik het als een ja, als een hulpmiddeltje, zeg maar. Want ik, soms best verrassend eigenlijk. Maar tuurlijk zou ik van liefst wil dat anderen dat gaat zingen.
0: Zullen we nou zo'n verrassing eens draaien en eens kijken of wie dan misschien... Misschien het kan maar zo zijn dat er een regionale of lokale artiesten aan het luisteren zijn. Nee, wij zijn Wallis op Radio Roos, hebben luisteren. Zo'n verrassing wie je stuurt. Een verrassing waar ik zoiets van aardig word. Henry, wat maak je me dan om? Het is toch geweldig? Ja, goed draaien. Maak wat van uw leven.
1: Ja.

0: maak wat van het leven. Ik heb hem maar even een naam gegeven, Henry Walterbos. Het is niet zo dat hij hem zingt, want dat zou je graag willen.
1: Nee, nee, die zelf zingt. Nee,
0: maar ik weet ook niet of voor de luisteraars dat is. Maar dit is dus gewoon de ingegeven. Ik zoek den stemmen, die instrumenten erbij en maak er maar wat van. Maar dan zie je dus dat AI wel op een hele goede manier gebruikt kan worden. En voor hoe is het dan op dat moment een hulpmiddel? Terwijl hij eigenlijk aangeeft, het is gevaarlijk, want ook door met kun je zeg maar een beetje aan de peuten en aan de carrière van anderen zagen van de muzikant wie het wel op dat moment analoog in een studio inspeelt.
1: Jazeker, bedoel, dit is dan op een heel ander niveau en dialect, ook een Achterhoek dialect, dus mijn gebiedje, hoewel ook streektaalmuziek, het is een heftig, want ze wil graag hebben. Ben Nijkamp, die er ook wel heel veel. Dat vind ik leuk, maar ik vind hem toch ongemakkelijk, want nogmaals, er geeft niks boven echte muzikanten, boven echte instrumenten en zo. Als iemand zegt, goh, ik vind dit leuk, goh, wil ik wel gebruikt. Nou, goh, hang, be my guest, weet je wel.
0: Maar maak wat van het leven, hè. Het is eigenlijk een oeglimlach, hè.
1: Ja, oeglimlach is een zonde
0: van ander.
1: Zo is het toch, je wordt dan bleef van, als iemand een glimlach doet, dan wordt er zelf bleef van.
0: Ja, maar dan luister maar, daar wordt er van deze muziek ook bleef van. En nog stel dat we gewoon, ik nummer wat er is, hier iemand een artiest die uit de Achterhoek en zegt van, hey Henry, dan zeg je op Google en dan kun je jou terecht en ik heb door dat nummer gehad, mag ik door met?
1: Een gauw gang.
0: Kiek. En door wil je ja, naartoe.
1: Ik vind dat leuk, weer geen niet mee.
0: Het is niet omdat Ivan, oh god, je hebt echt gewoon pochen, maar ik heb een hele bulte. Nee, dat zo zit niet in elkaar.
1: Ben nul.
0: Precies.
1: Ik vind gewoon om je gevoel weer te geven, dat Leuze in een bepaald gevoel herkent. En ik probeer een beetje positieve teksten te geven. Ik probeer een beetje verbindend te werken. Allee, tijdens een liedje al één of twee keer al zelf een glimlach kreeg. Dan denk ik, goh, wat leuk. Dat is wel mooi.
0: Ja, nou, dat dus.
1: En maar dat kun je niet meer aan laat.
0: Nou, en ik ben muziekliefhebber. En in optima forma, dat wij zelf ook. En ik heb zelf ook jaren geleden in bandjes gezeten. En ik vind dat gewoon mooi. En muziek is gewoon. Ze zeggen altijd, hè, muziek spreekt wanneer woorden het niet doet. Maar bio doet het net andersom. Die woorden die doen een hele bulte. Ja, maar op de een of andere manier komt ze binnen en bunt ze makkelijk te relateren naar alles wat maar enigszins in het menselijk leven voorkomt.
1: Ja, klopt. Want je kunt altijd projecteren op jezelf. In feite is het allemaal uw eigen verhaal. We hebben een beetje weer wel. En worden verdanken dat je weer bien had. Ik zie weer mijn hart. Maar ja, er zit altijd wel wat dingetjes in. Er zit altijd wel vaak of een stukje van een boodschap in. Ik wil het ook niet te zwaar maken. Maar net dat beeldje, net van dat kind in die supermarkt. Want dus ik heb zo'n dingetje aanhuppelen, ben je wel, strikt ze in de euren. En die zegt, mooi, ben je wel. Ja, dan kun je dan zo'n pestdag hebben. Maar een kindje dat zo, dan wordt dat bleef. We kunnen van leren. Soms helemaal van die lange gezichten, pas ga je niet binnen en zo'n lang gezichten. Ben je wel, denk ik van, jongens, man, het is. Er is zoveel geluk om hen, weet je wel. Maar je moet allemaal wel een beetje zien en willen zien.
0: Precies, het is al ene grote elend in de wereld. Ja. Daar met z'n allen een beetje een plezier van maken. Al is het maar in een kleine kring, maar je kunt het wel.
1: Het is dichterbij dan je denkt.
0: Daarom. Nou, en nu hebben we dus van de week een paar keer wat app-contact en telefonisch contact gehad. En die verrast me niet in één keer weer. Dan denk ik bij mezelf, kijk, op de ene manier, dat breinvrouw, dat steert niet stil. Afrondend. Je bent van alle tien in jorgen tien. Hoe heet dat dan nu in vrede dan weer?
1: Ja, dat kwam deels bij ook een beetje de voorzaken van. Maar dat kwam ook een beetje toen hij me belde. Ik was best wel heel erg aangenaam vooruit dat hij me belde. En ik denk, goh, wat leuk. Ja, goed. En gooide me een kwartje in. Ik praat wel. Dit is mijn passie. Ik bedoel, die teksten, maar de Achterhoek, het gevoel, alles erover. Ik word heel blij van dat ik daar kom terug. Ik kijk naar de weilanden en alles. Ja, ik word daar heel erg blij van. Weet je wel. En een trotsgevoel. En op een gegeven moment, toen hij me belt aan, dan liet hij hangen. En op een gegeven moment, ik zag iets verbeken over een keer een boete en gewoon de harde komt eraan. En word ook heel vaak geassocieerd met van, niet de beste titel van Joe, zeg maar, ook niet van alle leuk. En ik ben er zelf wel een beetje gevoelig voor, moet ik eerlijk bekennen. Maar ieder joh, die heeft wat. En op een gegeven moment denk ik van, dan kun je ook een relatie leggen van, god, iedere relatie heeft wel iets van, kun je ook alle joh die in toepassen. En als dan vanuit mijn perspectief naar een man of naar een vrouw ging, of andersom, of een man of een vrouw naar vrouw, maakt allemaal helemaal niks uit. Weet je wel, ik denk, god, laat die vier jochtien eens gebruiken. En de eigenschap van dat jochtien gebruiken, weet je wel, in die tekst, wat ik eerst vier completen maken. Ik denk, oh, één hersen, denk, oh, dat wordt wel heel lang, hè. En ik ben dan niet kort van stof. Dus heb ik gewoon twee jochtien in één couplet proberen te verwerken. Maar er kwam het enthousiasme vroeg. Ik ga opschrijven. En ik heb binnen een kwartier deze tekst. Dan heb ik een gedachte bij van, nou, die muziek doe ik. En dan heb ik ook gelijk, ik heb er wat.
0: Ja.
1: Nou goed, en wat leuren van vindt. Maar ik vond het wel grappig.
0: Ja, en ik wilde hem aan de gang gewoon. En ik heb hem bij mij even in zo'n mooi softwareprogramma gehoord. Dat ik alle sporen er even nu kan halen. En links en rechts een beetje de boel kan oppolitoeren. En dan maak je er gewoon een fatsoenlijke MP3 of een WAF-bestand van. En het klinkt gewoon weer lekker. En op de een of andere manier, dan is dat... Kijk, en dan zeg je, ik kan zelf geen muziek maken. Maar je weet wel hoe je het nummer voor de geest wilt halen. Ja, zo moet het klinken. Ja, hoor je dan wel weer terug met het maken van AI. Maar dus, ik wil u bedanken in ieder geval voor uw titno en voor de geweldige teksten. Maar dat heb ik al vaker gedaan. Maar je schreef gewoon echt prachtig mooie muziek. En we zijn beide in ieder geval de types. En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook hebben van... Die dat Achterhoeks, maar alles, Neersaksisch, de dialecten, die moet bestaan blijven. En moet van generatie op generatie overgegeven worden. Maar het is zo lekker streekgebonden in het mek eigen, het mek ons. Of hier nooit grollen komen, en ik kom je daar halen, het mek ons.
1: Ja, dat vind ik zo sterk, weet je wel. Wel, als ik die Achterhoekse vlaggen zie, anderen hebben niks met die symbolen. Maar ik heb er wel weer wat met. Dan denk ik van, ik vind het mooi dat ik mijn grollen zie, in Aal, Bredevoort. Hummelo, ik word er onmunder blij van. Een trots gevoel.
0: En dat trotse gevoel, dat holen we en doorsloeden we met af. Ebunt van alle tien en Jorgen tien. Henry, dankjewel.
1: Hey, dankjewel, hè.

0: Red Hot Chili Peppers in Californication brengt ons bij de tweede gast van vanmiddag in het eerste uur. En aan de telefoon hebben we Hetty Klinkhamer van Dru Industriepark. Hetty, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Hetty, een nieuwe stem die ons vanuit Ulft te woord staat met betrekking tot de agenda van in dit geval de popzaal bij de Dru.
1: Ja, zeker.
0: Hetty, even voor de luisteraars, want het is altijd wel even leuk om kennis te maken met de persoon die we aan de telefoon hebben. Wat doe jij precies bij de Dru?
1: Ik ben vrijwilliger bij het poppodium.
0: Kijk.
1: Ja.
0: In de breedste zin van het woord, je doet eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden?
1: Zorgen voor de band, garderobe, scan, de stad.
0: Kijk. Ja. Nou,
1: heel gezellig.
0: Dat moet gek zijn. Heel gek gaan, maar dan hebben wij elkaar heus al eens een keer gezien zonder dat we elkaar kennen. Dus wat hebben we? Ik kom regelmatig in het poppodium. Dus dat maakt mij niet.
1: Nou ja, de volgende keer, maar weet het misschien wel.
0: Nee, is helemaal goed. Hé, maar jij wou ons in ieder geval op de hoogte brengen. Dat, tenminste, dat was de afspraak met betrekking tot de popzaal. Want jullie hebben de komende tijd best wel wat leuke dingen staan.
1: We hebben zeker leuke dingen staan. Zeker vanavond al.
0: Kijk. En vanavond heb jij een paar hele leuke dingen staan. Want ik ben zelf fan van de broers.
1: Oh ja, Tangerine. Okay. Die zijn er vanavond ook. Ja.
0: Nou, de tijd is aan jou, dus ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, ik was meer fan van Jim Morrison. Dus voor mij is vanavond de Doors in concert een hele leuke avond. De Doors, dat is altijd heel energiek en onvoorspelbaar. En dat zijn de Doors in concert eigenlijk ook. Ze maken gebruik van eigenlijk exact dezelfde instrumenten als vroeger de Doors. En ze zijn eigenlijk vrijwel identiek. En ze hebben ook echt wel de looks en de energie om er vanavond een hele mooie liveshow van te maken. Dus als je nog zin hebt...
0: Ja, even lekker terug naar de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Gewoon heerlijke muziek.
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Nou, je weet het, Tangerine is natuurlijk ook staan garant daarvoor. Even een ander ding. Het is niet alleen vandaag, want jullie hebben morgen, en dat verbaasde mij, muziek in het schaftlokaal.
1: Ja, muziek op zondag. Dat is altijd het laatste. Dus nu, na de zomer, weer de laatste zondag van de maand, is er altijd muziek op zondag in het schaflokaal.
0: Dat is toch geweldig? Dat is helemaal leuk. Gewoon in een kleine setting, lekker intiem, kort bij de artiesten.
1: Ja, ja. Volgens mij is het onversterkt. Alleen de microfoon en verder volgens mij niks.
0: Helemaal gaaf.
1: Hey, maar dat is al heel lang hoor. Dat is
0: Het viel mij niet op. Want ik dat is eigenlijk, weet je wat het is? De meesten die komen voor de popzaal, die gaan naar de popzaal toe. Die zitten zaterdagavond, of die staan te genieten van prachtige mooie muziek. Lopen de deur uit en kijken wat er de eerste volgende keer in de popzaal weer is. Maar kijken nooit verder dan hun neus lang is. Moet ik eerlijk zeggen, doe ik zelf ook.
1: Oké.
0: Maar wat heb je nog meer staan de komende weken?
1: Vrijdag 2 oktober, dus dat is volgende week vrijdag. Dat is Extravaganza. Dat is ze noemen het een guitar experience. Maar er zitten wel heel goede artiesten bij. Het gaat voornamelijk over elektrische gitaar. Echt mooi snarenwerk. Menno Gootjes van Focus zit erin. Marcel Singor van Kayak.
0: Ja.
1: En Mark Bogert van King Area, maar dat ken ik zelf niet.
0: Nou, laten we zo zeggen, ik ken alle drie de heren. Ik heb ze meerdere keren mogen aanschouwen, zowel met een eigen band als gastgitarist bij. Maar dit zijn wel de crème de la crème van de hardrock en de melodieuze gitaarrock. En ik denk dat die heren er best wel wat leuks neerzetten.
1: Ja, die maken daar echt een hele, hele belevenis van. Het is echt, als je houdt van gitaarmuziek en passie, en dan is het gewoon volgende week vrijdag keihard genieten.
0: Een must-see. Zijn er nog tickets daarvoor te koop?
1: Ja, daar zijn zeker nog tickets voor. Dus ik zou zeggen, kom langs voor deze unieke avond met gitaren.
0: Ja, en de kaarten zijn te bestellen via druindustriepark.nl. En je gaat naar de agenda, 2 oktober.
1: En de agenda. En dan bestel je tickets.
0: Precies. Ja. En verder?
1: Verder, ja. Zaterdag 3 oktober, de volgende dag alweer. De New Wave Generation is er dan. Dat is een DJ. En die spelen eigenlijk alleen maar muziek van Depeche Mode, Sisters of Mercy, The Cure, Simple Minds, Duran Duran. Dus het is echt een avondje uit je dak gaan. Ook wel bijna zeggen oude tijden herleven. The Joy, de P8.
0: Ja.
1: Dan, dat is eigenlijk een beetje de muziek van die tijd.
0: De muziek van de jeugd van mijn leeftijd.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Nee, maar het blijft gewoon geweldige muziek. Maar de jaren 80, eind jaren 70 en de jaren 80, de New Wave was toen echt booming.
1: Ja, en dit jaar hebben ze wat nieuws. Ze hebben de New Wave Generation, het gastenboek. En dan kan je je favoriete herinneringen inschrijven. En welk nummer en welke ervaring. Dat kan je allemaal opschrijven in het gastenboek. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, dit is toch geweldig. Wat dat betreft, ja, jullie, hoe dan ook. Het is gewoon altijd feest bij de Dru. Er worden prachtig, maar dan ook echt prachtig mooie concerten en optredens gerealiseerd.
1: En niet alleen, heel divers.
0: En heel divers. Het is voor elk wat wils. Dat is wel het voordeel ervan. En ik kan alleen maar zeggen, dit is wat dat betreft een prachtige mooie opzomming wat je de eerstkomende 2-3 weken weer hebt. Want we zullen elkaar, tenminste of jij of in ieder geval een andere persoon vanuit de Dru, regelmatig spreken over agenda-updates van de theaterzaal, van de popzaal, wat er rondom gebeurt. Want binnenkort hebben jullie de hybrid nog weer rondom Dru Industriepark. Dus wat dat betreft, er is altijd wat te doen. Maar jij gaf al aan dat jij meer van de Doors bent.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dan kan ik het niet over mijn hart krijgen om niets van de Doors te draaien.
1: Dus heel goed.
0: Ik wil jou bedanken voor je tijd. Wij gaan zo dadelijk met de Doors na het nieuws van 3 uur toe. En ik wil jou in ieder geval een hele, hele fijne avond wensen. Want jij gaat genieten van de Doors. En dat kun je nu alvast een beetje voorbereiden. Met die prachtige top 40 hit van hun uit die tijd. Riders on the Storm. En dan in dit geval de Amerikaanse single van de Doors. Hattie, dankjewel. En graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, Benito. Veel succes nog vanmiddag.
0: Dankjewel. En dit zijn de Riders on the Storm dan van de Doors.

0: Heb jij Soesie's Farm in Aalten al herontdekt? Een gezellige horecagelegenheid met een groot kindvriendelijk terras en gezellige bediening. Waar boerin Suzanne met haar team en liefde voor lokale producten de passie voor de horeca wil delen met de rest van de Achterhoek. Soesie's Farm is een zeer geschikte locatie voor uw lunch, borrel, diner of feest. Bezoek onze website voor meer informatie. Soesie'sFarm.nl. Farm food and fun. Tot snel bij Soesie's Farm in Aalten.
1: Robins Koffiewereld. Voor puur koffiegenot op je werk. Vraag ook een vrijblijvende proefplaats.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Wel eens duizenden hele grappige theepotten gezien, maar van vele pure kunst. Of een volleybos met een theepot waar je op flessen loopt. Met de tunnel van Alice in Wonderland, een spannend spookhuis en heel veel andere gekkigheden. Ook Suzy's Museum met grote verzamelcollecties en de silo's van de Silo Art Tour zijn het bezoeken meer dan waard. Bij Boerderij Het Westendorp blijf je je verbazen. Voor openingstijden en mogelijkheden, kijk op www.hetwestendorp.nl.
2: Budget Home Store Winterswijk is de winkel voor mooi wonen, slapen en belangrijk, niet te veel betalen. Onze winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit een brede collectie trendy artikelen tegen uiterst scherpe prijzen. Van romantisch tot design en van lifestyle tot modern. Het is er in veel verschillende soorten en maten en voor ieder budget. Nieuwsgierig geworden? Kom snel eens langs in onze winkel aan de Europalaan 107 in Winterswijk. Of kijk op budgethomestorewinterswijk.nl. De Budget Home Store in Winterswijk. Jong en trendy wonen.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: Wisseling Tweewielers, de fietsenmaker bij het spoor. Met een grote keuze aan merken. Van Viber, een jong verfrissend fietsmerk met betaalbare e-bikes, tot de ervaren merken. Zoals Gazelle, Senza, Rie en de aangepaste fietsen van Van Raam. Kom gerust langs om te kijken, voor advies of om een proefrit te maken. Graag tot ziens bij Wisseling Tweewielers.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een

0: bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Welkom terug bij Achterhoek Actueel op regionale zender 1 Achterhoek. En dit tweede uur hebben we nog twee gasten. En de eerste gast is in de studio aanwezig. Marlies Jonker van Eendracht Aalten, die is hier. En met haar gaan we het hebben over onder andere klankmakers en schik. Want ja, de Eendracht, muzikaal en alles wat muzikaal is, daar kun je niet stil bij blijven zitten. Dus ook de Eendracht zal niet stilzitten. Die gaan gewoon door om de jeugd te betrekken. En we gaan bellen met Bredevoort, want de Koppelkerk heeft natuurlijk weer een agenda-update. En daarvoor hebben we Hiske Kramer aan de telefoon. En nou hebben we het dan toch een beetje over de muziek. Ja, laten we zo zeggen, muziek maken, allemaal leuk en aardig, maar dat gaat niet automatisch. Dit is Fleming.
1: Wij zijn één.

0: nou heeft Flemming erover. Ik dans automatisch. maar laten we zo zeggen, Marlies Jonker, jij bent van Eendracht Aalten. En ja, muziek maken, dat gaat zeker niet automatisch.
1: Nee, dat moet automatisme worden. Maar,
0: precies.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Wat doe jij bij de Eendracht? Hoe ben jij bij de Eendracht betrokken geraakt?
1: Ja, ik ben 7 jaar geleden heb ik de PAO gedaan. En tijdens mijn afstuderen kwam ik tot de denken dat muziek wel heel goed was voor kinderen. Maar als dat goed voor kinderen is, dan zal het voor zo'n oude vrouw als ik ook nog wel heel goed zijn. Dus ik wilde weer graag muziek maken. Ik heb als kind altijd wel muziek gemaakt. Maar samen muziek maken, dat leek me wel wat. Dus ben ik bij de Eendracht, bij de klankmakers begonnen. En om te ontdekken, wat is dan een leuk instrument? Wat spreekt me aan? Die fluit die van vroeger, die heb ik in de kast laten liggen onder het stof. En, ik heb gekozen om bariton te gaan spelen bij de Eendracht.
0: Oké, dus, maar dat is een hele leuke overgang al. Meteen een mooie brug, want jij bent dus ook gewoon via klankmakers ben jij dus weer 100% in die muziek teruggekomen.
1: Ja, helemaal.
0: En dat is briljant, want dat is eigenlijk waar we het over willen gaan hebben. Over schik en over klankmakers. Want klankmakers begint, even kijken, schik begint 2 oktober volgens mij.
1: 2 oktober en de klankmakers die beginnen 6 oktober.
0: Die beginnen 6 oktober. Ja. Laten we dan eens even met klankmakers beginnen. Je gaf het al aan. Daar wordt eigenlijk bekeken wat voor een instrument voor jou misschien wel het meest ideale is. Of waar jij het meeste interesse in hebt. Ja, of niet? Je kunt verschillende instrumenten toch uitproberen in die periode, hè?
1: Ja, het is een cursus van 10 keer. En dan iedere keer komt er een instrument vanuit de vereniging. Die komt kennis maken. Dus die laat jou zien en die laat je horen wat voor instrument het is. En op basis van al die instrumenten die langskomen, dan kan je denken van dit is wel iets wat me aanspreekt. Of dit lijkt me wel een leuk instrument om te gaan spelen. En dan maak je aan het eind van zo'n cursus wel of niet je keuze voor een instrument.
0: En is dan jullie intentie om alle leeftijden in dit geval te betrekken? Of is het ook een beetje om de jeugdige aanwas binnen de Eendracht wel stabiel te houden? Dat je dus een constante houdt in je korps, in je fanfare?
1: Ja, daar zijn we wel mee begonnen met het ons richten op de jeugd. Maar we hebben ontdekt dat de klankmakers, dat ook een hele mooie categorie is om enthousiast te krijgen. Want als ouders enthousiast zijn voor de muziek, opa en oma zijn enthousiast voor de muziek, dan is dat het enthousiasme wat je in de maatschappij, in ons dorp, weer verder uitdeelt. En zo zie je dat de kinderen ook dan enthousiast weer meemaken. Want hoe mooi is het om samen muziek te maken met je hele gezin.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik denk dat jullie in ieder geval afgelopen volksfeest hebben laten zien hoe mooi het kan zijn om muziek te maken. Want jullie hebben natuurlijk staan shinen op het grote podium op de markt. Samen met diverse zangers en zangeressen. En dat was gewoon al één groot feest, toch?
1: Ja, dat was wel het mooiste feestje van dit volksfeest. Ja, dat moet ik wel bekennen. Dat was leuker als de optocht lopen.
0: Ja, toch wel.
1: Zeker wel.
0: Ja. In wat voor opzicht was dat dan leuker dan de optocht?
1: Ja, dit deed je echt samen. Het is het samenspel van wat er op het podium gebeurt, maar hoe dan het publiek meegaat. En dan ben je samen één groot muziekfeest aan het maken. Dat is toch het mooiste?
0: Ja, oké, zeker. Maar het is ook absoluut vanuit de Stichting Volksfeest samen met jullie is het gewoon een gouden greep geweest. Maar dan moet ik wel zeggen, de lat is heel erg hoog gelegd voor volgend jaar.
1: Ja, sorry.
0: Ja, maar andersom is het ook, jullie hebben de optocht meegelopen. En daarbij laat je ook eigenlijk zien aan de jeugd van hoe mooi het is. Want na de tijd ga je afmelden.
1: Ja, ook.
0: Ook feestje.
1: Maar dat meelopen, dat is ook al.
0: Dat
1: hoort het ook gewoon bij. Je gezicht laten zien in het dorp. En zo'n optocht tot iets moois muzikaals maken. Maar dat er wat en te luisteren en wat te zien valt. Ja, dat is wel mooi.
0: En dat enthousiasmeren, hè? Want je hebt het dan in ieder geval de klankmakers. Dat is niet alleen maar zomaar gericht op die jongeren. Je raakt bekend met een instrument. Maar dat is in 10 weken tijd heb je dus zeg maar de mogelijkheid om diverse instrumenten te bekijken en te proberen. En daarna dan?
1: Ja, daarna maak je een keuze voor een instrument en dan meld je je aan bij de vereniging. En dan gaan wij op zoek naar een geschikte leraar voor je. En dan ga je eigenlijk meteen les krijgen op je instrument. De instrumenten worden vanuit de vereniging worden die verstrekt. Dus die kun je lenen vanuit de vereniging. En dan ga je meteen muziek maken. Dus je krijgt meteen les. Maar vanaf je eerste les ga je ook op vrijdag naar het startersorkest. En ga je al vanaf je eerste les samen met andere startende muzikanten in een orkestje spelen.
0: Oké, ik zou voor mezelf, en ik ben toch al vrij op leeftijd wat betreft mijn jeugd gezien, maar dat lijkt mij een drempeltje. Want ja, in principe, en laten we zo zeggen, kijk, want jullie spelen bladmuziek.
1: Ja, maar dat leer je op je eerste les ook. Dus je bent allemaal op datzelfde niveau. Dat is net als dat je in groep 3 leert lezen. Je leert eerst allemaal zelf diezelfde letters en je leert daar woorden van te maken. Zo leer je ook muziek. Je leert eerst noot voor noot welke noot het is. En dan leer je daar samen een muziekje van te maken.
0: Dat is prachtig mooi. Maar je hebt, laat zo zeggen, ik presenteer ook een programma, een muziekprogramma op vrijdagavond. En als je dan daar zo af en toe artiesten hebt, die zijn gewoon autodidact. Dan denk ik, oké, je hebt een absoluut gehoor en doe het daarmee. Die heb je ook.
1: Die heb je ook. Ja, en als die al heel goed muziek kunnen maken en die doen dat zelf al heel snel, dan zit je niet zo lang bij dat startersorkestje en kun je gewoon sneller doorstromen naar het volgende orkest.
0: Ja, maar dan stroom je eigenlijk door zonder de kennis van de bladmuziek.
1: Oh, maar die bladmuziek, die leer je snel genoeg hoor.
0: Ja, is het?
1: Ja, want daar heb je wel nodig bij ons in. Je moet wel kunnen lezen wat er staat.
0: Ja, precies, want dat lijkt me zo moeilijk. Want je ziet in het korps ook, er komt de fanfare langs. En hebben ik noem maar de trompetisten en de bugels en zo. Allemaal mooi hun kaartje voor staan. En speel het maar. Nou, er staan van allerlei mooie streepjes op met een bolletje hier en een bolletje daar. Een dicht bolletje, open bolletje. Ja, je moet wel weten wat dat precies is en wanneer die moet komen.
1: Ja. Maar die autodidact, die zal, als die bij ons komt spelen, dat ook snel genoeg onder de knie hebben, hoor.
0: Oké, maar laten we zo zeggen, in de startersorkest, jullie proberen in ieder geval wel zo laagdrempelig mogelijk te houden en makkelijk speelbare nummers in ieder geval erin te krijgen.
1: Ja.
0: Dat is de basis.
1: En eigenlijk ook heel dicht bij de kinderen te houden. Dus als kinderen met een liedje komen dat ze graag willen spelen, dan hebben wij het geluk dat we een dirigent hebben die zelf ook de muziek kan schrijven voor ons, een arrangementje kan maken. En zo zorgen we dat de kinderen ook enthousiast blijven voor de muziek die er gespeeld moet worden.
0: Tegenwoordig is er heel veel, eigenlijk best wel eenvoudige muziek te vinden. En onder de TikTok en de Instagram-accounts, er wordt van allerlei leuke muziek gepost. Waaronder ook deze, dat is een hele grote hit geworden. Ik denk dat jullie hem ook wel kennen. Gaan we daar even naartoe, komen we zo bij je terug.
1: Helemaal goed.
0: Dit is Robert van Hemert.

0: vandaan.
1: Hier zit een stukje herkenning in.
2: Zeker.
1: Toch of niet? Ja, precies. Want dit zijn zeg maar de nummers die vrij eenvoudig in te studeren zijn en te spelen. Je hebt de blazerssectie erbij, prachtig mooie drums. Niet eens zo'n moeilijk ritme wat er gedrumd wordt.
2: Nee.
1: En dat is dus vanuit zeg maar jullie beginners... ensemble, daar komt het gewoon echt geweldig bij elkaar. En van daaruit kun je dus eigenlijk heel makkelijk doorstromen. Je leert muziek lezen. En van daaruit groei je door en kun je prachtig mooie muziek maken. En dan hebben we het puur maar over die klankmakers. Maar op het moment dat je dus in die klankmakersgroep je instrument hebt gekozen, dan krijg je dus, en dat is dat bruggetje naar jullie cursus die de 2e oktober begint, krijg je er ook schik mee. Maar schik is weer een heel compleet losstaand van klankmakers, toch? De cursus.
2: Ja, de klankmakers is eigenlijk voor de volwassenen die weer muziek willen maken. En schik is voor de kinderen die weer muziek, of die willen muziek gaan maken.
1: Ja, dat zijn dus de kinderen van de klankmakers die aangestoken worden door hun ouders.
2: Ja, of het zijn de kinderen die op school door onze dirigent worden aangestoken. Want onze dirigent geeft ook les op de basisscholen hier in Aalten.
1: Ja.
2: En daar probeert hij ze ook enthousiast te krijgen voor de muziek. Dus het zijn vaak kinderen of die inderdaad langs de optocht staan en denken van ja, maar dat wil ik ook. Zo'n meisje was ik vroeger ook. Ik vond het fantastisch als ik langs de kant van de weg stond te kijken. Dat ik dacht van later als ik groot ben,
1: Dan
2: wil ik dat ook. Ja, kijk, en valt me nu wel eens een beetje tegen dat lopen langs de straat. Want het is toch moeilijker als gedacht. Maar het is
1: ja, alle
2: super...
1: ogen zijn op je gericht. Hè? Maar stel nou, je loopt ermee. En je merkt voor je, oh shit, ik zit helemaal verkeerd. Hoe nou? Dat hoor jij. Dat hoort misschien degene naast je en voor je. Maar ik denk dat de mensen langs de kant het toch niet horen, of wel?
2: Nee, het is gewoon stoer kieken en doorgaan.
1: Ja, dat dus. Echt, de pokerface op en gewoon doorgaan.
2: Precies.
1: Er is niks gebeurd,
2: ja.
1: Ja, we gaan gewoon door.
2: Maar het gaat niet alleen om dat spelen, want die beentjes moeten ook nog in de maat meelopen. En die combinatie, dat is best een uitdaging.
1: Meen je dat werken? Is dat een, ja, je loopt natuurlijk in een bepaalde strakke pas. Dat is gewoon een feit en allemaal mooi in de maat. Maar dan moet dus... Dat zit natuurlijk best wel...
2: Ja, op het moment dat jij...
1: Je motoriek moet in ieder geval in orde zijn.
2: Ja, als je mooi in de maat loopt en je gaat dan muziek maken... En dan moet je twee dingen tegelijk gaan doen. En dat is soms best wel een uitdaging.
1: Maar, nou, dit is cliché. Let op, niet op wat je nu gaat zeggen. Maar dan is dat voor een vrouw makkelijker dan voor een man. Want ze zeggen altijd, een man kan nooit twee dingen tegelijk en een vrouw wel. Kijk, dat bedoel ik dus.
2: Nou ben ik dan toch de uitzondering op, denk ik.
1: Nee, maar schik is dus echt geënt op de jeugd.
2: Ja.
1: Om een beetje de aanwas ook bij jullie in de vereniging weer... in ieder geval peil te houden en liefst groeiende te hebben.
2: Ja, nou ja, dat is de toekomst van de muziek. Die ligt toch echt bij de jeugd. Want we zijn een club die zo'n 125 jaar bestaat. Maar dat zou natuurlijk mooi zijn als we de 250 ook gaan halen. Ja, en dat doe je met de klankmakers toch net iets minder snel als met de jeugd. Want die hebben toch iets meer toekomst nog voor zich. Dus vandaar dat we ook wel heel erg in willen zetten op de jeugd.
1: Nou ja, jullie hebben een prachtige mooie onderkomen en Nijverrechtse op maat genoemd. Dus wat dat betreft, die op maat zit er hoe dan ook in.
2: Ja.
1: Dat zeker. Hoe ziet de cursus voor schik, voor die jongsten, hoe ziet dat eruit? Is dat eigenlijk een beetje klankmakers in het klein? Of hoe moeten we dat zien?
2: Ja, dus denk ik een beetje klankmakers, maar dan met Jip en Janneke taal. Dus wat eenvoudiger taalgebruik, maar ook wat toegankelijker denk ik nog voor jonge kinderen. Maar inderdaad ook met de mogelijkheid dat je je instrument uitprobeert. Iedere keer komt er ook weer een instrument langs. Iedere week weer een ander instrument. En we hebben vorig jaar heel erg het geluk gehad dat we heel veel nieuwe instrumenten hebben kunnen kopen. Ook waar de jeugd het echt zelf op uit kan proberen. Ja, daar is natuurlijk niks moois dan zelf dat instrument in handen hebben en proberen wat je ermee kan. En ja, dan zetten kinderen die trompet aan de lippen en dan krijgen ze muziek. Dan komt er klank uit. Ja, dat is een succeservaring die je ieder kind gunt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het voor mezelf al een succes zou zijn. Want ik vind het knap hoe er uit een bugel, een bariton, een trompet, ik noem een trombone. Ik vind het geweldig hoe mensen daarheen. Ze schuiven me met de dingen en er komt geluid. En ik denk, ja, ik heb het al eens geprobeerd. Je hoort alleen maar geblazen, meer niet.
2: Ja, maar daar begint het wel mee met blazen. En dan leer je wat je vingers moeten gaan doen. En als je vingers weten, samen met dat blazen, dan ga je muziek maken.
1: Ja, precies.
2: Dus
1: precies.
2: Alles stapje voor stapje.
1: Nee, ik snap hem helemaal. Maar 9 van de 10 keer, tenminste, die keren dat ik een trompet of een blaasinstrument heb geprobeerd. Een goede kennis van mij speelt klarinet. Nou, ik krijg het totaal. Het is één grote wirwar van knoppen dat erop zit. Ik vind het knap hoe ze daar dat geluid uit krijgen. Hoor. En het is net wat je zegt, je moet het leren. Het moet van jongs af aan erin gebracht worden. En dat is waar jullie voor staan. Maar zoals jij dat al zei, we zoeken dan ook een passende leerkracht erbij om het te leren. Hebben jullie dan meerdere personen binnen jullie fanfare zitten die daarvoor aangewezen worden?
2: Ja, in principe hebben we per instrument gewoon één docent. Maar er zitten er zijn sommige instrumenten, daar hebben we zoveel leerlingen voor. En dan hebben de docenten niet voldoende tijd om al die leerlingen les te geven. Dus ja, dan heb je zoals op de bugel en een trompet hebben twee docenten opstaan. En dan kijken we soms wel van, nou ja, wat is een geschikte dag? Hè? Want de ene schreef op dinsdag, de andere op donderdag les. Nou, dat moet allemaal passen met de agenda's en alle sporten die de kinderen ook nog hebben. En het is altijd wel maatwerken om de juiste momenten vinden dat ze les kunnen krijgen.
1: Geweldig. We gaan even naar muziek. Ook weer zo'n nummer dat ja, best wel past en ook voor de jeugd is. Ik ben benieuwd of deze ook op bladmuziek zou kunnen worden gezet.

0: allemaal nieuwe nummers. Parachute van Bente. Vorige week binnengekomen in de top 40. En ja, muziek, het zijn allemaal klankmakers. Je moet er schik in hebben. Dan heb je meteen de beide cursussen die de Eendracht haalt en binnenkort start. 2 oktober en 6 oktober. Marlies, ja, als jij nou de Eendracht moet omschrijven en ik noem wat, de jeugd, de ouderen die graag muziek willen maken of een instrument willen leren bespelen. Hoe wil jij de Eendracht beschrijven? Hoe zou jij de Eendracht beschrijven om ze naar jullie toe te trekken?
1: Dat is wel een vraag waar ik even, normaal gesproken even voor na moet denken, maar die tijd heb ik niet, dus ik ga gewoon een antwoord geven.
0: Ja, als lerares moet je daar kunnen. Zo'n paar,
1: de Eendracht is gewoon een hele dynamische, enthousiaste club en mensen die elkaar echt weten vinden in de muziek, maar ook buiten de muziek. Ik bedoel, we vorig jaar hebben met elkaar gewoon de handen ineengeslagen om dat gebouw van ons een heel nieuw jasje te geven en wat groter te maken, zodat er nog meer mensen muziek kunnen komen maken. Dus dat laat wel zien dat we gewoon echt, we zijn schouder aan schouder als het om de muziek gaat, maar ook als het om elkaar gaat, als er wat te doen is. Voor de jeugd bedenken we dat we, als we naast het muziek maken, ook af en toe gewoon een gezellige avond hebben, dat we even gaan bowlen bij Twee Bruggen of naar een springpark gaan of dat soort dingen. Het is niet alleen muziek maken, het is ook de gezelligheid, het is de sfeer, het is de sociale basis die we kinderen en volwassenen mee willen geven. En ja, er is onderzoek gedaan door de wetenschap. Muziek maakt mensen mooier en door muziek worden mensen socialer. En dat sociale, ja, dat zie je echt al terug bij de Eendracht.
0: Ja, music speak when words fail, zeggen ze wel eens. Maar zo is het wel. Ja. Het heeft een hele grote bindende factor. En ik vind dit een prachtig mooie, ja, laten we zo zeggen, een aanprijzing van jullie. Want jullie zijn dus daadwerkelijk die muziekvereniging die dus in principe ook wil verbinden en het socialiseren hoog in het vaandel. Maar dat zullen al die muziekverenigingen hier in de gemeente hebben. Lijkt mij. Dat lijkt me wel, want net wat je zegt, je doet het, je bent een korps, je hebt je fanfare. Dus daar moet je het wel samen doen. Dus je moet hoe dan ook met elkaar samen.
1: Ja, je moet het samen met elkaar als orkest doen. Maar je moet het ook samen met de maatschappij zijn waar je in geplaatst bent. En ik denk dat Aalten wel een club is, of de Eendracht wel een club is, die zich ook in Aalten echt wil laten zien. En de uitdaging die ze op een bordje krijgen ook echt wel aan willen gaan. Kijk, gevraagd worden om op donderdagavond zo'n programma te vullen. Ah, je kan denken van, dat is wel ingewikkeld, dat is moeilijk. En het was voor ons ook best een uitdaging. En zeker met ons volle programma wat we altijd hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, uitdagingen gaan we niet uit de weg. En ik denk dat dat wel heel kenmerkend is voor de Eendracht. Gewoon aanpakken en doen.
0: Ik bedoel maar, vorige week donderdag was gewoon classic meet rock op de en pop op het prachtige Marktplein. En het was gewoon één groot feest. En ik denk dat als je dan Schik en Klankmakers in acht neemt, en dat je dus 2 en 6 oktober, 2 oktober Schik en 6 oktober beginnen jullie met de Klankmakers weer, dat je misschien wel heel veel mensen getriggerd hebt om toch maar eens te kijken van, goh, het is wel heel erg leuk om dat te doen.
1: En de cursussen zitten nog niet vol. Er is altijd plek voor meer. Dus
0: nou, daar heb je dan nu over. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Waar kunnen de kids zich aanmelden? Of ouders hun kinderen? Of kinderen hun ouders? Dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn.
1: Dat zou heel leuk zijn.
0: Waar kunnen ze zich aanmelden?
1: Nou, ze kunnen naar de website gaan van de Eendracht. En daar kunnen ze zich aanmelden. Daar staat een aanmeldformulier op. En dan kunnen ze zich aanmelden voor onze cursussen.
0: Nou, dan hebben we volgens mij, of jij moet zeggen, maar ik wil eigenlijk nog één ding sowieso melden. Maar volgens mij hebben we eigenlijk alles besproken wat we moeten bespreken, toch niet?
1: Ja, ik zou gewoon zeggen, hup naar die website en aanmelden. Want muziek maken is echt het allermooiste wat er is.
0: Nou, dan gaan we dat doen. En weet je, laten we dan even. Er is nu een nieuwe single binnengekomen in de top 40. Die wil ik eigenlijk wel draaien. Je maakt een hele mooie brug daar naartoe. Isabel Usher, dat is een Nederlandse zangeres. Ze is in Nederland geboren. Ze woont op het ogenblik elders. Maar ze heeft een Nederlands nummer uitgebracht. En niemand wil een popster. Maar je kunt muziek maken zonder dat je een popster bent.
1: Zeker. En zeker in een orkest. Dan kun je gewoon lekker achteraan gaan zitten en de mooiste muziek maken.
0: Kijk, daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel voor je komst. Heel veel succes met beide cursussen. En mocht er vanuit de Eendracht wat nieuws zijn, meld het gewoon. Gaan we de aandacht aan besteden.
1: Nou, dat gaan we zeker doen.
0: Dit is Isabel Usher. Niemand wil een popster.

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: huwelijk. Veel jullie.
0: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Goed.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry. Ja.

0: Think of You van Wakefield uit 1995 brengt ons bij onze laatste gast van vanmiddag. Aan de telefoon hangt Hiske Kremer van de Koppelkerk in Bredevoort. Hiske, goedemiddag. Hoe is het in het Bredevoortse?
1: Ja, hartstikke lekker zonnig natuurlijk.
0: Kijk, oh, bij jullie ook al. Ah ja, bij ons ook. Dat is wel prachtig. Ja. Zit jij in de zon te genieten en mij te woord te staan?
1: Ja, precies.
0: Kijk, oké. Nou, dan gaan wij er een hele zonnige agenda-update van maken. Ik zou zeggen, laat ons horen. Wat heb jij de komende tijd samen met jou, met al jouw vrijwilligers in de planning gegooid voor de Koppelkerk?
1: Nou, echt alleen maar leuke dingen natuurlijk. Ik ga even beginnen met een vraag, namelijk of jij de Volkskrant leest.
0: Of ik de Volkskrant lees? Nee. Ja, heel af en toe eens een keer online iets, maar niet als vaste abonnee.
1: Nou, en als je dan de Volkskrant openslaat, dan zie je dan ga je misschien wel eens plaatjes kijken. En die plaatjes zijn soms geschoten door fotograaf Marcel van den Berg. Mm-hmm. Die schiet fantastische foto's van de meest alledaagse dingen. Maar er gebeurt altijd iets op zijn foto's. En wij hebben het geluk dat zijn foto's nu hier bij ons in de kerk zouden hangen.
0: Ik weet waar jij naartoe wilt, want hij heeft natuurlijk die prachtige klimaatfoto's. Ik weet waar je naartoe wilt.
1: Ja, dus zijn expositie Verborgen Landschap en meer is nu, hebben we vorige week geopend. Met lekker veel mensen samen. De fotograaf zelf was verrast dat er zoveel mensen ook voor hem bleken te komen. Ja, ook wel echt wel geïnteresseerd in wie is nou eigenlijk Marcel van den Berg, Volkskrant fotograaf. En hij zei ook van, ik exposeer eigenlijk nooit, want ik exposeer tegelijkertijd altijd. Want ik heb namelijk alle Volkskrant lezers die mijn werk ook een keer zien. Maar goed, hij heeft toch zijn foto's uitgeprint en hier aan de muur gehangen. En het is echt een feest om naar te kijken, kan ik je zeggen.
0: Kijk, dan, dat is al een must-see en een must-come naar de Koppelkerk.
1: Ja, en vooral ook even, neem je al mee, ga samen kijken. Want wat we de hele tijd al zien, is dat mensen echt samen voor een foto gaan staan. Dan bij ze van, ik zie dit. En dan komt er stevast een lachsalvo ook. Want er zijn heel veel kleine alledaagse situaties die je van jezelf ook wel herkent. En dan zijn er net van die kleine momenten dat je bijvoorbeeld je auto aan het stofzuigen bent. Omdat je iets doet wat misschien niet zo elegant is. Dan loopt Marcel van den Berg langs. En dan heb je zo'n typisch Nederlands tafereeltje te pakken. Nou, dat is echt genieten. Iedereen herkent zichzelf en de ander erin. Dat is echt mooi.
0: Nou, jullie hebben in ieder geval in jullie agenda een prachtige mooie foto staan van twee rokende dames. De ene kan hem eigenlijk gewoon. Ja, ze zitten beide met de voeten in het water. Ja. Gewoon toch genieten van de sigaret.
1: Ja, je denkt echt van wat gebeurt hier nou precies? Maar je herkent ook weer alles tegelijk. Ja. Je denkt, dat doen mensen dan dus.
0: Ja,
1: echt
0: precies.
1: Geweldig.
0: Dat dus. En verder.
1: Dus kom kijken. Nou, ik ga gelijk door naar morgen. Jij weet al wie er morgen bij ons komt.
0: Ja.
1: Ik ben er hartstikke blij mee. Want deze jonge dame die stond vorige week nog op het podium van Amphion. Heeft ze gewoon Amphion Open glansrijk gewonnen. Fien Snelving gaat bij ons morgenmiddag de koppelsessie verzorgen.
0: Ja, en laat ik zo zeggen, Hiske, je hebt daar een hele leuke artiest aan. Want zij doet dus echt pop en evergreens. Maar ook eigen nummers. In het Afroes dialect.
1: Exact.
0: Ja. En Neder-Saxisch is dat wat wij hier prefereren om te spreken.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. En dit doet ze zo goed. Zowel haar nummers zijn geweldig, maar gewoon haar verhaal tussendoor zijn hartstikke goed. Ze is echt een, qua muzikant, ze is gewoon echt heel erg goed. En ook superleuk om naar te luisteren. Dus ik kwam haar een aantal maanden geleden, toen wij waren genomineerd voor de Willem Sluiterprijs. Dat herinner je misschien wel, Hans de Beukelaar, die won.
0: Ja.
1: En Fien Snelting, die won sowieso, want die was aanwezig en die zong een lied. En dan heeft ze sowieso al gewonnen. Maar toen vroeg ik haar, wil jij niet een keer bij ons komen op zondagmiddag? En toen zei ze, ik hoopte al dat je dat zou vragen.
0: Kijk.
1: Nou, dus morgenmiddag.
0: Hey, maar,
1: feest in het café.
0: Precies, de koppelsessie. Ja, even het volgende. Ik heb net even in het voorgesprek met jou. Ik heb een plaatje klaarstaan. Maar ik wil eigenlijk, want die vind ik wel heel erg mooi. Even richting de muziek. We hebben vanmiddag een beetje muziekmiddag. Mm-hmm. Maar je hebt op 3 oktober, volgende week zondag.
1: Ja, zaterdag.
0: Zaterdag heb je Guy Verlinder te staan. En ik wil eigenlijk dat de gitaarnummer, de Beatles, die wil ik elke draaien. Prijs deze even aan, want hier moeten mensen echt naartoe. Want als je het over virtuoos hebt, is hij.
1: Ja. Het eerste nummer zal ik eerst wat over zeggen.
0: Ja. Nee, doe het nummer. Doe het eerst maar, dan gaan we met nummer naar het nieuws toe. Maar we zitten al bijna aan 4 uur. Ik heb zoveel reclame op het ogenblik. Dat is geweldig.
1: Oh, jongens.
0: Ja, echt.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja,
0: maar,
1: ja,
0: doe maar.
1: Ja. Nou, we hadden hem al eerder uitgenodigd. Hè. Hij zou in maart zou die al bij ons zijn. En verheugde hem enorm, zaal zat vol. En toen, 's middags, belde hij op te zeggen dat hij enorm naar zijn rug was gegaan. Hij kon onmogelijk komen. Maar wat deed hij nou? Hij heeft gewoon goede vrienden van hem uitgenodigd, gevraagd. Van, kunnen jullie niet gaan spelen? Ze hebben alsnog een fantastische bluesavond gehad. En beloofd, Guy komt terug. Hij heeft ook zin om hier te komen. Dus hij gaat zeker nog spelen. Nou, hij kwam met een geweldig voorstel. Hij had ook ontzettend veel zin om hier te gaan spelen. En hij zei, dus ik heb die programma samen met anderen. Maar hij is al zo lang is hij al onderweg met al zijn gitaren. En besef je misschien niet als je aan het luisteren bent naar een muzikant. Maar ze hebben natuurlijk ook een band met hun instrument. Nou, dat heeft hij zeker. En daar heeft hij enorme mooie verhalen bij. En dus we gaan een avond luisteren naar zijn muziek en naar zijn verhalen. En we gaan dus ook echt allemaal verschillende gitaren horen. En misschien ook wel een beetje verliefd worden op de band zelf, maar ook op de gitaren.
0: Ja, dat wordt dus, zoals jullie dat zo mooi omschrijven, een avond vol warme klanken, persoonlijke anekdotes en pure passie. Een muzikale autobiografie in woord en toon. Ja,
1: nou,
0: volgens mij hebben we dan alles benoemd. Laten we eens afspreken dat we de eerstvolgende keer dat we jou gewoon naar de studio toe halen. En dan gaan we eens even heel uitgebreid weer over de koppenkerk praten. Want het zijn allemaal, we moeten die updates doen. Dan zijn ze vaak net weer te kort. Kun je van bepaalde highlights er weer niet uitpakken. Gaan we gewoon een keer in de studio doen. Pakken we een hele meuk uit jullie agenda. Want wat dat betreft, de koppenkerk is gewoon heerlijk bezig. We horen hem op de achtergrond al. Hoor je de gitaar?
1: Hoor hem.
0: Ja, ik ga er verder niet doorheen praten. Dankjewel, maak er een mooi weekend van.
1: Wij
0: gaan eruit met de Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Fijn weekend.
1: Mooi. Fijn weekend.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieten zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
3: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen en we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Citywonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt Citywonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
4: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk... of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen.
5: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
6: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
5: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
7: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
8: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen?

0: RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

fashion.

0: keuken of badkamer. Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio. Voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor anderen.

0: staan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
9: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw keuze.

0: Bol.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie. Extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hietif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hietif.nl. Hietif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.